0: zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

0: 1000. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroep

0: www.vanderbaars.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.

te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt...

0: schrijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was 1 richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Volgen een 10-rij en natuurlijk de andere dorpen. Genieten van muziek, nieuws en verhalen. Dicht bij huis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
4: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump... toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Service monteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En een 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Van lokale artiesten tot wereldhits. Dit is De Plek.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst. Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Bols in Horst en op Bols.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
4: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
3: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
5: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
3: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Het is ook droog gebleven. Vanmorgen is het eveneens bewolkt, maar na de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En tijdens zonnige periode halen we vanmiddag een maximum temperatuur van maar liefst 23 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting en het blijft de hele dag droog.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de

0: Burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
1: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Zeg Milou, ben je er al geweest?
7: Waar?
6: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
8: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
9: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

0: Afgelopen nacht overheerste de bewolking en bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Het is ook droog gebleven. Vanmorgen is het eveneens bewolkt, maar na de middag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. En tijdens zonnige periode halen we vanmiddag een maximumtemperatuur van maar liefst 23 graden. Er staat in het algemeen een zwakke, af en toe matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting en het blijft de hele dag droog.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan...

drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers over

Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl. Omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
7: There is a toilet, but you can't take a shower.
8: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
7: Not yet.
8: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
7: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
6: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken.

0: vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
1: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
0: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mark van Lier, aannemersbedrijf Kronenberg en marketingmakkers Strategie en Creativiteit Horst.

0: Nou, het is allemaal oké. Alright, je hoort het. Supergrass.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Nou, dat was alweer een 90s classic uit 1995. Later werd hij nog eens gecoverd door een andere meneer. Waarvan we de naam eventjes niet zo te binnen schiet. Hey, goedemorgen, het is donderdag 21 mei. We hebben er weer zin in. 3 uurtjes lang muziek hier in de ochtend onder de titel...
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Zeker weten met goede muziek, de rubriekjes, het nieuws natuurlijk op de halve uren en sommieu.

1958, Chuck Berry en What Is He Good, hè? Johnny B. Good in dit geval, met het mooie gitaarriffje en de intro. Hey, afgelopen week zag ik een interviewtje met de dames van de voormalige meidengroep Babe. Succesvol zo tussen 1979 en 1985, zullen we maar zeggen. En al hun ervaringen en belevenissen vertelden ze nog eens eventjes in zo'n talkshow. En het leuke is, ze zijn weer terug en er is ook een cd-box verschenen, blijkbaar met alle hitjes van toen de tijd. En deze zal er ongetwijfeld ook op staan. Never listen to a bouzouki player.

Hi, no digas. En dan is het titeltje in het Spaans, maar de rest van het liedje was toch ook in het Engels. Hè? Chris Montes, 1973, terwijl hij 10 jaar eerder die grote hit had, Let's Dance. Rondé, Hard to Say Goodbye. En Babe met de bouzouki player. En ja, de dames waren natuurlijk hartstikke jong nog, hè, toen zij die successen hadden. En tegenwoordig zijn allemaal dames van rond de 70. Het nieuws komt eraan en Angelina.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

1984, de special a.k.a. en Free Nelson Mandela. Nou, uiteindelijk is het toch gelukt, hè? Uit de tijd van de apartheid, deze protestsong van dit gezelschap. Teddy Swims daarvoor, de bedweter, Mr. Know It All. Ja, dit is vandaag 21 mei. En op deze dag in 1965 wordt de allereerste single van The Who uitgebracht. Anyway, Anyhow, Anywhere. Nou, 's avonds speelde de groep dit nummer in een aflevering van het tv-programma Ready, Steady, Go op de Britse commerciële omroep ITV. En Roger Daltrey, Pete Townshend, Keith Moon en John Entwistle zijn voor het eerst op tv te zien in pop-art kleding. Nou, dat liedje dat kwam binnen in de Britse hitparade 27 mei 65. Door de 10e plaats halen. Nou, bij ons was dat een bescheiden hit. Kwam niet verder als nummer 28 in de top 40. Dus ik heb even gekozen voor een ander liedje van The Who, wat een paar jaar later opgenomen werd. Je hoort Pictures of Lily.

duurt te lang. Nou, het plaatje dat duurde inderdaad maar 2,5 minuten. Dus dat valt wel mee, hoor. Jouw geboorteplaat. Zo, inmiddels tijd voor de geboorteplaat. En 21 mei vandaag is de dag dat er heel wat bekendheden geboren zijn. Al dan niet nog onder ons. Ik zal je even wat namen noemen. Gotje is jarig. Bekend van een hit die hij had in de Zero's, volgens mij. Het is ook de geboortedag van Arno Hintjens. 1949 werd hij geboren. Een zanger uit België. Niet meer onder ons. Mr. T. Dat was een van de acteurs uit de A-Team. 1952 geboren. Dan actrice René Sauterdijk. Ja, ze begon in Zeg eens A. Hè. Later maakte ze furore in tal van Nederlandse films. 1957 geboren. Is er nog steeds. En de ex-zangeres van de Sugar Babes, Mutia Buena, ook jarig vandaag. En we gaan een plaat draaien van niemand minder dan Leo Sayer. Want hij is ook jarig vandaag. Geboren 21 mei 1948. De Long Tall Glasses gaan we...

Bruno Mars met toch wel een soort van ballad, Risk It All. En dat na die grote hit die hij onlangs had, wat lekkere uptempo nummer. Over uptempo gesproken, wat dacht je van deze, van de Pointer Sisters?

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim 80 miljard dollar behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden

0: volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

Liedje uit de gelijknamige film Footloose, Kenny Loggins, het thema 1984. Daarvoor de jongens van Even Serieus. Nou ja, dit is niet al te serieus. Fiesta, Escalada en Give a Little Bit was van Supertramp. Hey, een intro wat lijkt op een Frans volkslied als intro van een liedje van de Beatles. Dat is dit.

Geen twijfel over mogelijk, dat was No Doubt and Just a Girl. We kennen het liedje van de Rembrandts, I'll Be There For You. Weet je dat er een Nederlandstalige versie ooit gemaakt is? En die krijg je nu te horen, de jongens van de Kick.

Ja, mooi is dat, hè? Joanne, ze zijn weer terug met de medewerking van Nile Rodgers, deze Free to Love. Ik vind het nog niet eens zo'n verkeerde single. Goed, wij gaan zo dadelijk natuurlijk weer naar de Forgotten 45. Tot aan die tijd nog een aantal leuke liedjes. Zoals deze, een actrice, Pia Tadoa, samen met de broer van Michael Jackson, Jermaine Jackson. En dan hebben we het natuurlijk over When the Rain Begins to Fall.

0: Ja, 1967 deze van The Small Faces Ichiko Park. Met die mooie face-effecten, zoals ze dat noemen. Dat die, een beetje dat zweverige geluid wat je kreeg in die platen. Dat effect hadden ze ontdekt. En diverse artiesten maakten daar gebruik van zo. Eind jaren 60, begin jaren 70. Beautiful Thing was van Doe. En daarvoor When the Rain Begins to Fall van German Jackson en Piers Adore. Het was trouwens de nummer 1 hit. Nou, inmiddels tijd voor de Forgotten 45 van vanmorgen. We zijn langzaam door de lijstjes heen aan het komen. Dus aanvraagjes zijn van harte welkom op het e-mailadres peter.rinnekens@omroepborst.nl. Dan draaien we het vergeten 45 toerenplaatje op jouw verzoek rond deze tijd. En daar hoeven niet per se namen bij te noemen. Ja goed, dan maak ik natuurlijk al een uitzondering voor onze Ger. Want die vraagt nog eventjes een plaatje aan van de Patti Smith Group. Het was een klein hitje en het is een heel mooi nummer wat we gaan beluisteren. Because the Night. Dankjewel Ger voor de suggestie en nieuwe lijstje. Ook voor jou van harte welkom uiteraard.
1: Forgotten 45.

0: blijf winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
1: Geen btw op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: dat was het helemaal, hè. 1979, ABBA en Does Your Mother Know. Lekker uptempo liedje van de twee dames en twee heren uit Zweden. Sienna Spiro daarvoor, Material Lover. En America opende duur met The Border. Inderdaad, America, de band van A Was With No Name, ook een mooie klassieker. Maar The Border namen zij op in 1983. Nou, eens even kijken. We gaan terug naar de vroege jaren 80 voor de plaat en zijn verhaal. Althans, het liedje komt uit begin jaren 80, maar meer verklap ik niet. Want we moeten wel een beetje lol in houden om aan de hand van het verhaaltje te raden over welk liedje Bart van Leeuwenhoek gaat hebben. Kortom, er is hij ook vanmorgen weer, de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik ben geboren in deze vallei, in een klein dorpje vlakbij de rivier. In zo'n dorp verandert er bijna nooit iets. Het leven is nu nog steeds hetzelfde als vroeger. Mijn jeugd leek dan ook heel veel op die van mijn vader en op die van zijn vader. Toen ik nog jong was, kreeg ik een vriendinnetje, Mary, die op dezelfde school zat als ik. 17 jaar waren we toen allebei. Op een mooie dag reden we naar een plaats net buiten de vallei, want daar is het veel mooier dan bij ons. Op een prachtige plek bij de rivier trokken we onze kleren uit en doken het water in, zodat we met z'n tweeën even alleen konden zijn. Maar ja, soms gaan dingen niet zoals je ze van tevoren plant. Mary raakte zwanger, zodat mijn cadeau voor mijn 19e verjaardag er anders uitzag dan ik had verwacht. Een trouwpak en een trouwboekje. Daar kon ik het mee doen. Onze trouwdag was ook totaal anders dan we ons hadden voorgesteld. Geen blije gezichten, geen romantische trouwkapel, geen bruidsjurk. Nee, we trouwden snel bij een ambtenaar en daarmee was de zaak afgedaan. In het begin ging het wel goed tussen ons. Ik vond een baan bij een bouwbedrijf, maar de laatste tijd hebben ze bijna geen klussen meer voor me. Tja, de slechte economie, hè. En daardoor wordt alles minder. En onze relatie heeft daar zwaar onder te lijden. We worden steeds onverschilliger tegen elkaar. Ik kan me die nachten bij de rivier nog zo goed herinneren. Daar lagen we dan met z'n tweeën aan het water dicht tegen elkaar aan. En als ik daaraan terugdenk, moet ik meteen ook denken aan de dromen die we toen hadden. Dromen die nooit zijn uitgekomen. Dus, weet je wat, liefste? Ga nog één keer met me mee naar die bijzondere plek, net als vroeger. Voordat onze rivier, net als onze liefde, definitief opdroogt.

0: Ja, blijft een prachtig nummer. The River van Bruce Springsteen in de platen zijn verhaal. Inclusief dat mooie mondharmonica gedeelte.
1: The sound of the 60s.
0: En hier zijn de Beach Boys.

0: Ja, deze dame die is inmiddels al de 80 gepasseerd. Beppie en de hemel, de zon, de mon en de sterren. Alles in één titel. En dat was het Limburgse liedje voor dit uur. Limburgs nieuws komt eraan.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Maastrichtse archeoloog die mogelijk het skelet van D'Artagnan heeft gevonden, heeft gisteren enkele uren in de cel gezeten. Hij heeft botresten achtergehouden, maar die zijn eigendom van de gemeente. De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die een 96-jarige vrouw in Vaals heeft opgelicht. Hij maakte €2000 buiten. En de rode lichten van 14 windturbines rond Nederweert en Leudal gaan binnenkort 's nachts uit. Dat is vanwege overlast. Alleen bij naderende vliegtuigen gaan ze weer aan.
2: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven van maandag tot en met vrijdag.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Ah, heerlijk deze van de Simple Minds. La la la la. Op laatst een beetje de tekst kwijt. Don't you forget about me. 1985 en daarvoor een liedje met een sterke tekst, een goede inhoud. Snelle en laat het licht aan.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Ja, het is vandaag 21 mei. Af en toe blikken we een beetje op de popgeschiedenisfeitjes van zo'n dag. 1979 bijvoorbeeld gaf Elton John in Leningrad, nu Sint-Petersburg, een concert. Ja, dat is redelijk ondenkbaar nu nog.

sorry, maar dat gebeurde op deze dag in 1991. In het toen communistische Sovjet-Unie. Dan hebben we nog 21 mei van het jaar 2000, 26 jaar geleden, krijgt Pascal Jacobsen, de zanger van Bluff, uit handen van Gerard Cox de Bob Scholtering. Die was sinds 1988 de drager van die wisseltrofee. En de Bob Scholtering is een onderscheiding die bestemd is voor een zanger of zangeres die het Nederlandse repertoire op een goede, mooie en gedreven manier voor het voetlicht brengt volgens de drager van de ring. Nou, tot op de dag van vandaag doet Pascal Jacobsen dat absoluut nog, hè. De Gouden Zegelring is eigendom geweest van de in november 1983 overleden zanger Bob Scholten. Pascal Jacobsen, ja, natuurlijk nog hartstikke actief met Bluff. En ook een duet wat hij onlangs nog uitbracht. En ik draai ook nog een duet wat hij opnam in 2013 met Miss Montreal. Ik zoek alleen mezelf, zo heet hij.

Ja, ik dit liedje hoor, moet ik altijd denken aan een film met Ben Stiller, zoals een komische film. Ik weet al niet meer precies waarover dat ging. Build Me a Buttercup van de Foundations 1968, hier bij Schijven voor Bedrijven. Clouseau komt eraan. En het liedje Vage Herinnering. Tegenwoordig is het alleen nog maar Koen Wouters samen met zijn broer Clouseau. En dit namen ze op in 2022, nog redelijk recent.

Zo, daarnet de formatie Wang Chung. Ja, mooie naam voor een formatie die gewoon toch van Engelse of Amerikaanse origine is. Klinkt een beetje Chineesachtig. 1984, de Dancehall Days. En de vage herinnering van Clouseau. Ja, ik moet je zeggen, 4 jaar geleden namen ze het op. Ik heb er een vage herinnering aan. Ja, we draaiden ook nog Madonna en Sabrina Carpenter. Wing Your Love. En er is nogal wat te doen, want ja, bij de pauze van de WK-finale schijnbaar, voor het voetbal, zou daar zo'n soort halftime show komen, een concert. Waardoor die pauze een beetje verlengd werd. Maar er zijn mensen voor of tegen. Dat is, ja, Madonna en ook Shakira zouden optreden. Dit was Schijven voor Bedrijven voor deze donderdag de 21ste mei. Zo dadelijk Lunch Live. Ik wens je daarbij veel plezier. Muziek en informatie uit Pelamaas en Horst aan de Maas. En wij spreken elkaar morgen weer voor de Op naar het Weekend editie van deze show. Fijne donderdag nog. Lunch maken. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mark van Lier, aannemersbedrijf Kronenberg en marketingmakkers Strategie en Creativiteit Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
11: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.
12: Grote partij illegale sigaretten onderschept bij controle in Maasbree. En de pastorie in Beringen is tijdelijk verhuurd aan internationale arbeidskrachten. En brand gestookt in leegstaande garage aan de Kennedylaan in Panningen. En de politie controleert voertuig met onveilige aanhanger op de A67 bij Maasbree. Dit is Lunch Live van donderdag

I'm Alive. Volgens Sonic. En dit allemaal tijdens Lunchline van deze donderdag 21 mei. Het is 7 over 12. En ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere, even kijken, dit gaat allemaal van Buddy Holly, van Robbie Williams, maar ook van Adele. En we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Bij een verkeerscontrole in Maasbree heeft de politie een grote hoeveelheid illegale sigaretten aangetroffen. In totaal werden ongeveer 60.000 sigaretten ontdekt tijdens een controle van een voertuig. De vondst werd direct overgedragen aan de douane, die verder onderzoek doet naar de herkomst van de sigaretten en mogelijke betrokkenen. En de pastorie van de Sint-Jozefkerk in Beringen wordt tijdelijk verhuurd aan via Antikraak. En dat laat het bestuur van de Federatie Sint-Vincentiëns Parochen, het overkoepelend bestuur van de 7 parochies uit de regio, weten. Het pand wordt momenteel, daar worden werkzaamheden aan uitgevoerd. En hulpdiensten werden gisteravond rond 8:15 opgeroepen voor een melding aan de Kennedylaan. Het gaat om het voormalige pand van Ficus. De politie was als eerste te plaatsen.

plaatsen en heeft het vuur geblust. En we gaan naar het weer. Wat zijn de verwachtingen? Nou, vandaag droog met zon en stapelwolken en vanmiddag wordt het warm. Temperaturen al 23 graden en het weer wordt alleen maar beter richting de Pinksterdagen. En ook tijdens de Pinksterdagen. Meer nieuws, meer weer, straks om 12:30. En je weet het allernieuws te volgen via onze website, maar zeker ook via de makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: 12. Vandaag en Miles Away. En dit allemaal exact 11:15 op deze donderdag 21 mei. Gisteravond, woensdagavond 20 mei, werden de 5 wethouders geïnstalleerd van de gemeente Peel en Maas. Een verslag van Bart Nelissen.
1: Zo eigenlijk helpen mij God almachtig.
2: Dat verklaar en beloof ik.
3: Dat verklaar en beloof ik.
4: Dat verklaar en beloof ik.
5: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
6: Van harte gefeliciteerd met uw bediening tot wethouder.
7: Dit zijn de nieuwe wethouders van Peel en Maas. Maar voordat ze werden geïnstalleerd was er wel nog een discussie in de raad. Die ging over de 5e wethouder, de extra wethouder. CDA en de BBB die dienden een motie in om extra bestuurlijke capaciteit scherper te monitoren. Dat willen ze doen met een uitvoeringsagenda binnen 100 dagen, halfjaarlijkse voortgangsrapportages en een evaluatie halverwege de bestuursperiode. Maar ze kregen daarvoor uiteindelijk onvoldoende steun in de gemeenteraad.
8: In het verleden rond de lokaal Peel en Maas 4,8 de wethouder veel te veel, maar nu niet meer. En wij nemen de handschoen van lokaal Peel en Maas vanavond graag over. Wij hebben de 4,8 wethouder Peel en Maas nog steeds veel te veel.
9: Ja, in het verleden is 5 altijd te veel gebleken. Lokaal Peel en Maas was het de grootste tegenstander daarvan. Komt nu zelf met 5 wethouders. Ja, er is gewoon geen werk voor die 5 wethouders. En als je, net zoals coalitiepartijen zeggen, een coalitieprogramma wil versnellen, als je efficiënter wil gaan werken, als je meer wil gaan doen, dan moet je niet meer wethouders pakken, dan moet je meer ambtenaren aannemen.
10: Wij denken namelijk dat er voor 5 echt wel wat te doen is. Ik weet dat de heer Sanders daar anders over denkt. En wat wij eigenlijk vanavond hebben voorgesteld, en ik hoorde ook wel aan de andere kant van de tafel bij de coalitie, hoorde ik, wij willen ook wat strakker op die wedstrijd zitten en of op die bal zitten. Nou ja, en dat is ons doel. We willen vooral de transparantie, we willen vooral kunnen zien en stippen aan de horizon kunnen zetten. Waar zijn we mee bezig? Waar moeten we bijsturen? Waar kunnen we mee door? Wat loopt goed? Wat loopt misschien iets minder? Waar moeten we misschien ook wel financieel bij? Sturen, dat soort zaken. Nou, en ik was eigenlijk wel verbaasd dat er zo op gereageerd werd. Maar ik heb ook gehoord dat andere partijen er ook wel eigenlijk zo over denken. Maar ja, dan is het toch van, het zal wel aan de oppositie liggen. Maar dat was het absoluut niet. Want wij hadden echt zoiets, we willen gewoon dat het breed, dat we kunnen zien wat er precies gebeurt. Daarvoor hebben we hem ingediend. Het is niet zo, want we hebben hem echt niet. We hebben hem ook heel bewust vanavond ingediend, omdat het vanavond ook over die uitbreiding van die 4. En ik heb dat ook gelijk bij mijn inleiding gezegd. Wij zijn niet tegen die 4,8. Dus dat. Maar ik merkte inderdaad zoiets van. Ja, eigenlijk dacht ik zelf wel, dat mag je gerust weten. Waar zijn jullie nu bang voor? Als je hier ja tegen zegt. Want 2 keer per jaar, dat doe je in principe. Kan dat bij de kadernoten zijn en bij de begroting.
11: Ik ben van mening, en dat heb ik ook gezegd na aanleiding van de motie, dat het college dat volgens mij heel goed kan doen in een begroting en in een kadernota, en dat we dat ook lekker op die moment moeten laten. Is de oppositie op dat moment niet tevreden naar die beantwoording, dan moeten we dan opnieuw kijken. Maar ik vind het nu nog een te zwaar middel om.

0: om dan nu al te zeggen dat het dan maar op deze manier moet. Daar stonden nogal wat punten in die dan maar vastgelegd moesten worden in rapporten. Ik denk dat dat in een kadernota prima kan.
1: Nou, toen we in 2010 begonnen als gemeente Pillemaas moesten vier gemeenten samenvoegen. Dan moesten alle beleid opnieuw maken. Alles moest opnieuw. We moesten bezuinigen. Want naar ambitieshuis van de gemeente, die opdracht was echt wel veel groter. En toch bleek toen na 2 jaar dat je toch eigenlijk wet al te veel had. En uiteindelijk zet onze inwoners die voor de kost opdraaien.
2: Verrast het nu dat de motie er niet door is gekomen?
1: Nee, dat verrast zeker niet. Nee, natuurlijk, de coalitie is net gevormd en helemaal een euforiestemming. Maar toch is dat jammer. Wij vinden het toch als BBB dat je daar bedrijfsmatig naar moet kijken. Eigenlijk is de gemeente een stopbedrijf. In het bedrijfsleven kun je het ook niet uitleggen als je een extra directeur aanneemt terwijl je efficiënter wil gaan werken. Dan moet je mensen op de werkvloer gaan aannemen.
3: Nou, we hebben de afgelopen jaren best wel gezien dat de druk op de wethouders toch wel erg groot was. Ik heb dat zelf van dichtbij meegemaakt. Omdat wij ook zeker de laatste 2 jaar met 2 wethouders in het college zaten. Het was wel af en toe echt rennen van hot naar haar, zeg maar. Dan is het toch zwaar. Het is een hele belasting. Het is geen gemakkelijke job. Je bent het gewoon 24 uur per dag. Dan is het wel fijn als je ook af en toe je rustmomenten hebt. En die zag ik toch af en toe wel ook bij de wethouders van onszelf, maar ook bij de mensen van lokaal. Als je daarmee sprak, ja, het was af en toe wel heel veel.
0: Ik heb ook 2 verschillende redenen gehoord, want het CDA zag hem puur inhoudelijk. En de BBB zat volgens mij iets meer op dat ze die 4,8 niet verenigbaar vinden met wat zij vinden. Dat mag er zijn, dat mogen hun gevoelens zijn. Ik sta er volledig achter dat die 4,8 het goede is voor Pillemaas.
4: Ondanks de discussie stemde de gemeenteraad later op de avond wel in met de benoeming en installatie van alle nieuwe wethouders. Dat betekent dat Thijs van Lierop, Erik Nijssen, Sander Jansen namens lokaal Pillemaas, Frits Berbe namens Pro en Suzanne Hermans namens de VVD geïnstalleerd werden als wethouders. De vrijgekomen zetels in de raad worden ingenomen door Ellen Hogeboom namens Pro, Maud Nauws en Edward Wezenberg van lokaal Pillemaas. En daarmee is de gemeenteraad weer compleet. Volgende week dinsdag gaat de politiek in debat over het nieuwe coalitieakkoord. De oppositie vroeg hier een interpellatiedebat voor aan.
1: Het is jammer dat we de kans niet hebben gekregen om er iets van te vinden. Daar moesten we zelf een interpellatiedebat voor aanvragen. Dat vinden we jammer. Ook jammer dat ze ons niet in de tussentijd geconsulteerd hebben. Dat is toch een gemiste kans. Hè? Want daarmee had ze ook een beetje draagvlak bij andere partijen kunnen krijgen. Maar goed, daar gaan we het volgende week over hebben.
5: 1, 2, 3. Zeg je nou, ik heb de tv niet aanstaan. Ik wil het filmpje graag zien. Geen probleem. Ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM.

Ja, voor de echte Queen-liefhebbers, Don't Stop Me Now. Ook allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep BNM, samen met Omroep Horst aan de Maas. En over Horst aan de Maas gesproken, vanaf vandaag is de nieuwe podcast van Wit en Horst te luisteren. En presentatieduo Dennis Stiphout en Danny van den Mergen neemt je mee in de bijzondere verhalen en actuele nieuwtjes. In de eerste aflevering zijn voorzitter Bart Joosten, Witte Horst 1-speler Giel Beurskens, Koen Spreeuwenberg van de jubileumscommissie, Witte Horst 90 jaar en G. Peters de gast. Laatstgenoemde vertelt een verhaal uit de Oude Doos. In de eerste aflevering is dus vanaf vandaag te beluisteren via Spotify.

En met Robbie Williams en met Candy wordt het exact 12:30 op deze donderdag 21 mei. We gaan naar het nieuws, situatie op de weg en uiteraard het weer. Wat gaat het weer worden de komende dagen en zeker met de Pinksterdagen? Bij een verkeerscontrole in Mesbury heeft de politie een grote hoeveelheid illegale sigaretten aangetroffen. In totaal werden ongeveer 60.000 sigaretten ontdekt tijdens een controle van een voertuig. De vondst werd direct overgedragen aan de douane die verder onderzoek doet naar de herkomst van de sigaretten en mogelijke betrokkenen. Over de aanhoudingen of verdere details is op dit moment nog niets bekendgemaakt. Illegale handel in tabaksproducten leidt jaarlijks voor miljoenen euro's aan misgelopen accijnzen en vormt volgens de autoriteiten een groeiend probleem. De controle in Maasbree maakt deel uit van bredere inspanningen om smokkel en illegale handel tegen te gaan. Het onderzoek loopt nog. En de pastorie van de Sint-Jozefkerk in Beringen wordt tijdelijk verhuurd via de Antikraak. Dat laat het bestuur van de federatie Sint-Vincentiëns parochies, het overkoepelend bestuur van 7 parochies in de regio, weten. In de pastorie komen maximaal 5 bewoners, ieder met een eigen slaapkamer. Daarnaast wordt er een gezamenlijke woonkamer en een keuken ingericht. En volgens het kerkbestuur gaat het om internationale werknemers met een technische achtergrond die tijdelijk in de regio op Hillemaas werkzaam zijn. Het zou voornamelijk gaan om hoogopgeleide arbeidskrachten, onder meer uit de Filipijnen, die actief zijn in een sector waar in Nederland een tekort aan is, zoals de high-tech-industrie. Het bestuur stelt dat de situatie binnen de geldende regelgeving valt en verwacht geen overlast voor de omgeving. En hulpdiensten werden gisteravond rond 7:15 opgeroepen voor een melding aan de Kennedylaan in Maasbree. In een leegstaande garage die al jarenlang niet meer in gebruik is, bleek brand te zijn uitgebroken. Het gaat om een voormalig pand van Ficus. De politie was als eerste ter plaatse en heeft het vuur geblust. Omwonenden melden meerdere explosies te hebben gehoord. En volgens getuigen zouden meerdere jongen zijn gezien in de omgeving van het incident. Buurtbewoners geven aan dat er vaker overlast zou zijn bij het leegstaande pand. Er zijn meerdere ramen opengebroken waarmee de brandstichters zich toegang tot het pand verschaften. Over de oorzaak van de brand en eventuele betrokkenheid is op dit moment nog niets bekend. En de politie heeft gisteren een voertuig met aanhanger gecontroleerd op de A67 ter hoogte van Maasbree. Tijdens een surveillance zagen agenten een combinatie rijden die hun aandacht trok vanwege mogelijke onregelmatigheden. Bij controle bleek dat de aanhanger op meerdere punten niet in orde was. Zo was er sprake van een zelfgeschreven kentekenplaat, wat niet is toegestaan. Daarnaast

staat de hulpkoppeling van de aanhanger niet correct bevestigd. En dit kan bij losgeraakte aanhangers zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Nou, het volgende onderdeel. Het weer. Nou, vandaag gemerkt al lekkere temperaturen, circa 23 graden. Bij zonnig weer met wat stapelwolken. Morgen doet de temperatuur er een tandje bij, richting de 27 graden. Het blijft ook morgen uiteraard.

waardoor het drukkend warm wordt en er een kans bestaat op een onweersbuitje in onze regio. De trend is dat het volgende week ook warm blijft, alhoewel het wat minder warm wordt, circa 25 graden. Ook nog prima temperaturen. We schakelen meteen over naar de verkeerssituatie. Nou, we gaan met de flitsers beginnen. Meteen even een refresh. En dan hebben we het meest actuele. Daar gaan we op de A76, grens met Duitsland richting Heerlen. Een probleem bij paaltje 23,4. Rijd je dat te hard, dan word je daar ook meteen op de bon geslingerd. Geldt ook voor de A67, grens met Duitsland richting Boksmeer. Bij paaltje 9,5. Ook daar wordt gecontroleerd. Dan de andere meldingen die we tegenkomen. Op de A73, het hoogte van Belfeld, lopen dieren op de weg as we speak. Bij paaltje 35,7. A77, grens met Duitsland richting Boksmeer. De hoogte van Heijen staat een auto met de motorkap omhoog bij paaltje 9. Dan gaan we richting Horn. En dan moeten wij op de N280 zijn om een defect voertuig te zien. En wil je het exact zien, dan staat dat voertuig bij paaltje 11. Dan de laatste op de N556, de hoogte van Venlo, bij paaltje 4,6, een auto met problemen. Er komt nog eentje binnen, wacht, Roermondseweg. De hoogte van Halen in beide richtingen, een auto in de berm. Nou, dat waren ze. Situatie op de weg, het weer en uiteraard het nieuws. Meer nieuws op de sites omroep1m.nl, omroephorst en de maas.nl en van beide zenders de apps.

0: Ja, Ton Engels, Oet Kapel, met Kiek dient bijtje op Omroep 1M uiteraard en Omroep Horst aan de Maas. En tijdens Lunch Live, de lunchshow van beide zenders. Van Kapel gaan we naar Horst, want in het centrum van Horst is de Horster Winkelweek van start gegaan. Met de actie willen lokale ondernemers de aandacht vragen voor het belang van de fysieke winkels en bezoekers bedanken voor hun steun aan het centrum.
1: Het is de week van de stenen winkel.

0: Een week waarin de fysieke winkel centraal staat. Ook diverse ondernemers in Horst aan de Maas doen daaraan mee.
1: Dat wij dus die Horster Winkelweek organiseren is om te zorgen dat we in Horst een mooi centrum behouden. Dus met kleine ondernemers, dat mensen ook zien van nou als we lokaal kopen, dat we zorgen dat het centrum blijft bestaan. Anders kunnen we dadelijk nergens meer heen om advies te vragen of samen even te kijken van nou welk product heb ik eigenlijk nodig.
2: Toen ik zwanger was van onze eigen kruimel, kwam ik er eigenlijk achter dat juist al dat toffe speelgoed en al die mooie materialen vaak alleen online te krijgen waren. En juist omdat ik het belang heel erg zie van de fysieke winkel, een stukje beleving. Hè? Je wil alles even zien, even voelen, even ervaren. Ik ben onderdeel van het centrummanagement en dit initiatief Horster Winkelweek heb ik samen met Esther van Meer Dieren op poten gezet. Juist omdat we vinden dat die fysieke winkels mogen blijven. Om dat onder de aandacht te brengen en dus ook daarvoor de klanten te kunnen bedanken.
3: Ik heb gekozen voor een fysieke winkel te openen omdat je hierbij toch het contact met de klanten hebt. Je kunt advies geven, de klanten kunnen de materialen voelen, ze kunnen passen. Dat is gewoon het leuke van een winkel hebben. Als jonge ondernemer hoor ik heel veel complimentjes. Ze vinden het hartstikke leuk. Dagelijks dat mensen zeggen wat een aanwinst voor Horst. En wat leuk dat deze winkel hier gekomen is.
1: 30 jaar geleden was het om in Horst een winkel te hebben heel anders dan nu. Toen wij hier begonnen was het natuurlijk wel al een redelijk centrum. Het was allemaal een stuk rustiger natuurlijk. Mensen konden niet online bestellen. Dus je had heel veel winkelend publiek. Vooral die vrijdag en zaterdag. Dat waren hele drukke, gezellige dagen. Dus het is een heel groot verschil met hoe het nu is om een winkel te hebben. Die gezelligheid in het centrum, die is niet helemaal verdwenen, maar dat is natuurlijk veranderd. Ik denk dat dat te maken heeft met het online bestellen natuurlijk. Hè. Mensen die kunnen gewoon wanneer ze willen hun producten bestellen. Dus de pieken zijn wat minder. Vroeger gingen mensen misschien meer op dezelfde tijden winkelen. Ik denk dat dat een groot verschil is.
3: Mijn ambitie is om deze winkel nog jaren voor te zetten. Dat we lekker door kunnen gaan hoe we het nu doen. Gezellig in deze kleine winkel. Mensen helpen, samen met mam. Dat is wat het leuk maakt.
2: We hebben een leuke gezamenlijke stickeractie. Dat doen dit jaar 24 ondernemers mee. Dus we hebben 24 winkels bereid gevonden om daarin samen te werken voor hetzelfde doel. Dat alleen is op zich in deze tijd al gewoon jee. Maar we hebben een mooie stickeractie waarin de consumenten stickers kan sparen. En zo heeft iedere winkel nog losse acties of activiteiten.
4: De Horster Winkelweek loopt nog tot 24 mei.

Ja, dat is heel even terug in de tijd. Volgens mij 2009, 2010, daaromtrend. Elva viel met Forever Young. We gaan terug van het verleden naar het heden. We gaan naar de nummer 1, althans landelijk, maar ook bij de PNM Top 15. En dan zie ik Shakira staan met...

0: De gemeente Bezel heeft in de afgelopen maanden te maken gehad met signalen rond de jeugdzorgaanbieder Coach & Co, die intensieve hulp biedt aan gezinnen binnen de jeugdzorg. Uit beantwoording van raadsvragen blijkt dat er uiteindelijk geen concrete aanwijzingen zijn gevonden voor het structurele zorgfraude binnen de gemeente Bezel, maar dat de situatie wel heeft geleid tot extra controles en uiteindelijk tot het beëindigen van de samenwerking in de regionale verbanden. Het hele bericht staat op de site Omroep PNM. En ik zie dat we richting het einde gaan. Dat bijna 1 uur is op deze donderdag 21 mei. Nog net tijd voor een klein stukje van Alex Warren met Fever Dream. Ik dank je voor het luisteren en kijken. En je weet het, elke dag lunch live. En dan heb ik het over elke werkdag.
1: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen.

0: met lokale surf.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
8: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
8: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft herkenbare beelden naar buiten gebracht van een man die in Vaals een 96-jarige vrouw heeft opgelicht en beroofd. Hij heeft sieraden en 2000 euro buit gemaakt door zich voor te doen als medewerker van een beveiligingsbedrijf. Hij is vastgelegd door bewakingscamera's van pinautomaten in onder meer Kerkrade. De Maastrichtse archeoloog Wim Dijkman is weer vrij. Hij zat gisteren enkele uren in een politiecel. Zijn arrestatie gaat over het mogelijke skelet van D'Artagnan. De gepensioneerde archeoloog heeft die resten gevonden, maar ze zijn eigendom van de gemeente Maastricht. Een deel van het materiaal was in München voor onderzoek, maar Dijkman heeft het daar opgehaald en achtergehouden. Dat de in Maastricht gesneuvelde Franse held mogelijk ook in Maastricht begraven is, houdt Wim Dijkman al tientallen jaren bezig.
1: Bijna 30 jaar geleden intussen. Ik was op een congres in Parijs en daar ontmoette ik Odile Bordas. Odile Bordas is de biografe van D'Artagnan. En zij vroeg me, gods, waar kom je vandaan? Ik zeg, ik kom uit Maastricht. Oh, interessant, zei ze toen. En wat doe je voor beroep? Nou, ik ben archeoloog. Jij moet hem vinden.
0: Dijkman heeft de achtergehouden botresten afgegeven en moet zich vandaag wel nog melden op het politiebureau. De politie van de basiseenheid Venray-Gennep meldt de vondst van 1000 illegale vapes. Die werden ontdekt bij een verkeerscontrole. Wanneer en waar, zegt de politie niet. De bestuurder van de auto waarin de vapes werden vervoerd was onder invloed van drugs. En de gemeente Landgraaf is nog niet begonnen met het toezicht door drones. Het plan was om daar in januari mee te gaan experimenteren, maar er wordt nog niet gevlogen. Waarom is niet bekend. De drones zouden gebruikt worden als aanvulling op het normale toezicht door boa's. Het weer droog en vrij zonnig, minder wind dan gisteren. En vanmiddag wordt het maximaal 23 graden.
2: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
3: Vanmorgen vroeg waren er eerst wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend brak op steeds meer plaatsen de zon goed door. Om 12 uur schommelde de temperatuur in onze regio zo rond de 19 à 20 graden. Vanmiddag zijn door zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke, af en toe matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 23 graden.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar, nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt, is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.

overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
5: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor €79.

0: Kruid ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor je Broekhuizenvorst, Evertsoort en alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden over de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. De buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. De politie heeft herkenbare beelden gedeeld van een verdachte die stal 2000 euro van een 96-jarig slachtoffer uit Vaals.
1: Iedere werkdag, 3 uur lang. Middagvitamine op Omroep Horst aan de Maas.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal.

0: Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
5: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. Buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer vastzitten in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner te hebben opgesloten in haar eigen huis en er vandoor te zijn gegaan met hun kinderen. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond.
1: Non-stop middagvitaminen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
9: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de

jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het gefakkel heeft veroorzaakt. Buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer vastzitten in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner te hebben opgesloten in haar eigen huis en haar vandoor te zijn gegaan met hun kinderen. Twee auto's zijn gisteren op elkaar gebotst in Maastricht na een verkeersruzie en achtervolging. Eén iemand raakte daarbij gewond.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markeshower. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.
2: Zet hem klem!

0: Radio brengt volop gezelligheid. Dag en nacht, Omroep Horst aan de Maas.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame at omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een

0: 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
7: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voormalig honorair consul van Frankrijk, Camille Oostwegel, heeft onbegrip voor de arrestatie van archeoloog Wim Dijkman. Die werd gisteren aangehouden omdat hij de botresten van D'Artagnan na DNA-onderzoek naar Nederland had meegenomen. Chemiebedrijf Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de overlast die het fakkelen heeft veroorzaakt. Buurtbewoners klaagden er dit weekend over bij het chemiebedrijf. Een 40-jarige man uit Heerlen blijft langer in voorarrest. Hij wordt ervan verdacht zijn partner te hebben opgesloten in haar eigen huis en er vandoor te zijn gegaan met hun kinderen.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden of stapelwolken. Het is droog gebleven, de maximumtemperatuur. Die is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er een flinke zonnige periode, ook enkele wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt uit op een zomerse 26 graden.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.

0: De redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon.

0: en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen is het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen btw op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: De avond, het is 6 uur geweest. Leuk dat je luistert naar de dag van hier. Het is vandaag donderdag 21 mei. Met nu het laatste nieuws uit Horst aan de Maas en Pele aan Maas. In Maasbree is bij een verkeerscontrole een grote hoeveelheid illegale sigaretten aangetroffen door de politie. In totaal werden ongeveer 60.000 sigaretten ontdekt tijdens een controle van een voertuig. De fonds werd direct overgedragen aan de douane. Die doet verder onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en mogelijke betrokkenen. Annie Antichrist, een band uit Horst aan de Maas, heeft donderdag een nieuw album uitgebracht. Het album met de naam Every Garden Needs a Snake is het eerste in 3 jaar tijd. Binnenkort speelt de band in onder meer Tilburg en op het festival Jera on Air om het album te promoten.

is in Pelemaas heeft woensdagavond geleid tot een politieke discussie. CDA en BBB dienen een motie in om de extra bestuurlijke capaciteit scherper te monitoren, maar kregen daarvoor uiteindelijk onvoldoende steun in de gemeenteraad. Aanleiding voor de discussie was de keuze van een nieuwe coalitie om het college uit te breiden van 4 naar 5 wethouders. Volgens de coalitie is de uitbreiding nodig vanwege de grote opgaven waar de gemeente voor staat, zoals woningbouw, zorg en economie.

pastorie van Sint-Jozefkerk in Beringen wordt tijdelijk verhuurd via Anti-Kraak. Dat laat het overkoepelende bestuur van de 7 parochies in de regio weten. In het pand worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd. Om leegstand te voorkomen is gekozen voor tijdelijke bewoning. In totaal komen er maximaal 5 bewoners met ieder een eigen slaapkamer. Daarnaast worden een gezamenlijke woonkamer en keuken ingericht.

hulpdiensten zijn woensdagavond uitgerukt voor een brand aan een Kennedylaan in Panningen. In een leegstaande garage die al jarenlang niet meer in gebruik is, bleek brand te zijn gestookt. De politie was als eerste ter plaatse en heeft de brand geblust.

In het centrum van Host is de Hostel Winkelweek van start gegaan. Met de actie willen lokale ondernemers aandacht vragen voor het belang van fysieke winkels en bezoekers bedanken voor hun steun aan het centrum.

politie waarschuwt voor mensen om niet zomaar het terrein van camping De Beekt in Baarlo te betreden. Volgens een bericht dat woensdag via sociale media werd gedeeld, is de camping al geruime tijd gesloten en volledig afgesloten met hekken. Waarom de camping precies is afgesloten en hoe lang de afsluiting nog zal duren, is niet bekend.

In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken bij de brandweerkazerne in Meijel. Op foto's is te zien dat het glas uit een van de ruiten van de garagedeur is geslagen. Meerdere brandweervoertuigen werden doorzocht en verschillende luiken geopend. Uiteindelijk is er volgens de brandweer geen gereedschap buitgemaakt. Vermoedelijk waren de inbrekers op zoek naar hydraulische accu en redgereedschap. De afgelopen periode is er landelijk sprake van een toename waarbij dergelijk materiaal wordt gestolen. Straks meer nieuws uit de regio met onder meer een omstreden cabaretier die niet meer welkom is in Blerik. Nu eerst muziek.

Ja, dat nieuws uit de regio dan nu. En ik zei het al, de gespeelde iets in Blerik. Want een omstreden cabaretier is niet meer welkom in het Rothoes in Blerik. Het gaat om Rogier Kalman, die eerder op meerdere plaatsen geweerd werd. Hij staat vooral bekend om zijn harde grappen over met name minderheden en vrouwen. Directeur Huy Wilders van het Rothoes laat weten dat de comedian niet door henzelf is geboekt, maar dat hij zelf een zaal had geboekt. Na bestudering van de inhoud besloot het Rothoes dat Kalman niet welkom is en het optreden werd geannuleerd.

Hammersbreed duizenden illegale sigaretten werden aangetroffen, trof de politie-eenheid Venray Gennep een voertuig met meerdere dozen aan. Daarin werden honderden illegale vapes in aangetroffen die in beslag zijn genomen. Ook testte de bestuurder van de auto positief op drugs en zal het dus niet bij een waarschuwing blijven, zo schrijft de politie zelf.

In Venlo Zuid opent over iets meer dan een week, een nieuw skatepark. Het park met de naam Roots moet een thuis worden voor de Venlose urban scene en is een initiatief van Candy Jacobs, ook bekend als skatester, en Denise Smits. We gaan terug naar de muziek en straks krijg je van mij nog het weer, dat erg mooi en lekker belooft te worden.

Ja, dat weer dan nog. Vanavond blijft het droog en nog lang aangenaam. De temperatuur zakt langzaam terug naar 15 graden. En ook staat er nauwelijks wind. Komende nacht verloopt rustig met helder licht tot licht bewolkt weer. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen krijgen we volop zon en wordt het flink warmer. In de middag stijgt het kwik naar 26 tot lokaal 27 graden, waarmee het als zomers aanvoelt. Ook staat er weinig wind. En in het Pinksterweekend, dat belooft lekker en warm te worden. Zowel zaterdag als zondag verlopen waarschijnlijk droog, zonnig en warm. Middagtemperaturen komen uit tussen de 25 en 28 graden. En ook Pinkstermaandag houdt het warme lente weer voorlopig stand, met veel zon en temperaturen ruim boven de 24 graden. Kortom, een ideaal Pinksterweekend voor festivals, terrasjes en buitenactiviteiten. Leuk dat je luisterde naar de dag van hier. Van donderdag 21 mei, al het nieuws uit de regio volg je op omroephorst-en-maas.nl en omroeppnm.nl, ook via de apps. En morgen zijn we om 12 uur weer, dan met Lunch Live. Bedankt voor het luisteren en nog een heel fijne avond.

0: Bedankt voor het luisteren.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas.

0: op onze website driesehorst.nl.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente, Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
4: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
3: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
5: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
3: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
10: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite...

0: jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
6: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
5: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaat

0: Advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.

Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
3: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
4: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction

0: Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkel.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden of stapelwolken. Het is droog gebleven, de maximumtemperatuur. Die is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er dus flinke zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt uit op een zomerse 26 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: Allermooiste muziek, that's it.
2: At 9.

0: bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen

0: weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden of stapelwolken. Het is droog gebleven, de maximumtemperatuur. Die is uitgekomen op zo'n 23 graden bij een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Komende avond en nacht is het vrij helder. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. Vrijdag overdag zijn er flinke zonnige perioden, ook enkele wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een oostelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt uit op een zomerse 26 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de

0: De gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Voor Amerika en Broekhuizen en natuurlijk de rest van de gemeente is Omroep Horst aan de Maas er elke dag.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

weg te dromen. Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan

0: soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024.

0: Of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja, Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou, Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna drie kwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.